donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

0: TV?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit. Op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
0: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

zelf van.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

De Golden Ewing en Way to Love. Ja, nog eventjes kijken of de stem nog een beetje wil. Ja, hij wil nog wel, maar het gaat niet van harte vandaag. Nog steeds een beetje grieperig, een beetje last van de keel, zoals heel de lage landen. Veel mensen zijn er ziek in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Nederland. De griep die heerst. Ja, ik zit aan het staartje, dus bijna is het gebeurd met de ziekte. En dan kunnen we weer normaal verder, hopelijk. Goedemorgen.

Klein beetje problemen met de microfoon, zie ik net. Dus we hopen dat het nou weer opgelost is. Ja, maar goed, we gaan er weer voor. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Daar zijn we nogmaals. Ja, ja. Ja, het afgelopen jaar hebben we misschien wel gemerkt dat er minder wespen waren. Grote kans dat je geen of meer wespen hebt gezien dan voorgaande jaren. Ja, het ligt eraan dat het milieu wat anders wordt. Dus de opwarming van de aarde. Maar ja, in de lage landen is het beeld niet anders. Niet iedereen zal het zo ervaren. Ja, de wespentelling is ook geweest en daaruit blijkt dat er minder wespen zijn geteld. Ja, wespen die hebben over het algemeen een slecht imago. Maar het beeld is sinds een aantal jaren aan het kantelen. De media die besteedt regelmatig aandacht aan de rol van wespen in het ecosysteem. En dat het belangrijk is dat er wespen zijn. Ja, mensen denken bij wespen vooral aan overlast. Op het terras bijvoorbeeld. Twee wespensoorten die terroriseren de terrasvaken. Dat zijn de limonadewespen, de gewone wesp. En ook de Duitse wesp, die hebben we. Ja, ja. En zo zijn er nog 14 andere wespen die zeg maar de lage landen terroriseren. En die hebben nogal een slecht imago. Hè. We hebben natuurlijk ook de hoornaren, die hier helemaal niet thuis hoort. Die is er ook. Ja, en die is er ook wat meer geteld met de wespentelling. Maar goed, de normale wesp die is aan het uitsterven, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, de sociale wespen die zijn vaak de wespen die nesten bouwen en in kolonies samenleven. En daarvan komen er nu 16 soorten voor in de lage landen. Ja, ook de geelpoothoornaar die valt onder de 16. Omdat deze inmiddels al is gevestigd en regelmatig wordt gezien in Europa. Ja, eerst was deze geelpoothoornaar een beetje een buitenstaander. Een beetje een illegale wesp. Maar goed, tegenwoordig hoort hij in het rijtje thuis. En ja, hier heeft hij ook een verblijvenstatus, hè, kunnen we wel zeggen. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Een paar dagen geleden Oasis is weer begonnen. Ja, de legendarische Britse rockband. De band die in de jaren 90 uitgroeide tot de absolute Britpop boegbeelden. Ja, die hebben aangekondigd dat ze weer concerten gaan geven. 27 tournees. De tournee telt trouwens 38 optredens. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, de VS en Europa. Waaronder ook twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hè. Dus dat gaat leuk worden. Ja, Oasis weer helemaal terug. Goed, een liedje van Oasis. Hier is All Around the World.

Dismantel. En nu zijn we allemaal groot. Mooie plaat weer heeft ze afgeleverd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Belastingdienst heeft beslag gelegd op het huis van Ferry Doedens. Wie kent hem niet uit goede tijden, slechte tijden. Nou ja, hij heeft nou dus echt de slechte tijden te pakken. Ja, de Belastingdienst heeft beslag op de woning gelegd vanwege zijn schulden. Dat betekent dat zijn woning ook kan worden geveild. Ja, ook de vereniging van eigenaren van zijn appartementencomplex die legde al beslag op de woning. De 36-jarige Doedens heeft een fikse schuld, zo blijkt volgens de laatste berichten. En het is vandaag weer Prinsjesdag. Het is een dag vol tradities, maar ja, toch ook wel weer met een andere betekenis. De kabinetsplannen die je vandaag hoort, die zijn nog niet verzekerd van steun, dus zijn met de potlood geschreven. Ja, die kunnen dus weggegumd worden als het niet doorgaat. Ja, Oranjefans die kunnen zich al aan het verzamelen zijn, want ja, het begint vandaag natuurlijk om een uur of half twee zo'n beetje. Maar ja, de hoedjes die ontbreken niet, dus als je nog van alles wil zien, dan kun je er nu nog heen gaan, want er staan nog wat plekjes vrij, hè? Ja. En natuurlijk ook het bekende koffertje, die komt vandaag aan in de Tweede Kamer, hè? Met alle bezuinigingsplannen, hè? Dus ja. Vandaag een drukke dag dus in Den Haag, hè? Dit is Voor de Wekker Wakker.

plaat. Mix hoorde je met I'm Alive. Het is vandaag de dagtopper van deze dinsdag, de 15e september. Ja, het is vandaag het begin van de Oude Wijvenzomer. Die duurt tot en met 24 september. En vandaag wordt er een belangrijke uitvinding gedaan in 1857. Tim Adler uit New York krijgt patent op de zetmachine. Ja, de makers van kranten die zijn er heel blij mee. Want het scheelt veel tijd die nodig is voor het maken van kranten. Ja, eerst duurde dat heel lang. Maar sinds de zetmachine er is, gaat het een stuk sneller. En in Noord-Frankrijk zetten de Britten bij Cambrai aan de Somme voor het eerst panzerwagens in. Het gebeurde in 1916. Ze noemen de wagens tanks. Ja, de slag bij de Somme zou tot 18 november duren. En 1.260.000 slachtoffers eisen. Ja. Goed, het nieuws van vandaag. Het is vandaag Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag verloopt dus gewoon zoals voorgaande jaren, zoals ik al meldde. Maar het grote verschil zit hem in de inhoud van het koffertje. Want wat is de miljoenennota dit jaar waard? Ja, er is helemaal geen goedkeuring gegeven voor heel veel plannen. Dus die zijn met de potlood geschreven. Die kunnen dus zo weggegumd worden. Ja, het minderheidskabinet van VVD, CDA en D66... die komt namelijk wat zetels tekort. Ook de andere kabinetten moesten in de Senaat op zoek naar steun. Maar dat was over het algemeen een beetje simpel. Maar nu, ja, is het toch wat moeilijker geworden. Premier Rob Jetten weet inmiddels dat de opdracht voor een echt minderheidskabinet een stuk complexer is. En ja, de verhoudingen binnen de minderheidscoalitie, die worden er nog een klein beetje buiten beschouwing gelaten. Hè? Maar het wordt vandaag nog een zware dag. Hè? Ja. Goed, vandaag motregen. Temperaturen tussen de 19 tot 22 graden. Aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. Dus het wordt vandaag een warme dag op deze Prinsjesdag.

0: Hi man, woest. Hi, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breek je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hi, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort?
0: Hi man, ik moet wel...

Ja, de back-to-back classic, hè? 2 jaren 90 liedjes achter elkaar bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, er is een grote storing in het treinverkeer. Grote delen van het Lage Land zijn ontregeld. Volgens de spoorbeheerder ProRail zijn de trajecten van en naar het noorden en vooral ook het oosten uitgevallen. Ja, oorzaak is een storing in het beveiligingssysteem en dat moet aangeven of een trein over het spoor rijdt of niet. Nou ja, door de storing is dat niet duidelijk. En is veilig reizen dus niet mogelijk. En de seinen die springen dan op rood. Dus er zijn wat problemen op het spoor. Dus mocht je vandaag weg moeten met de trein, dan check eerst eventjes de reisplanner.

Lekker plaat is dat, hè? Ja, Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Ja, vanaf volgende week is het toch een speciale tip ook, geloof ik, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag Prinsjesdag. Ja, deze Michael Patrick Kelly, die wordt ook wel Pada Kelly genoemd. Dat is een zanger uit Amerika, maar hij is officieel Iers-Amerika. Hij werd in Dublin geboren. Hij werd wereldberoemd als het jongste lid van de Kelly Family. Ja, nou herkennen we de stem weer, hè? Ja, goed, dat hoorde je dus hier bij Voor de Wekker Wakker. Goed, vandaag ook nog nieuws, want er is een bekende modeontwerper overleden. Bob Mackie, hij is overleden, 87 jaar geworden. Hij had onder andere de kleding ontworpen voor Dolly Parton en voor Cher. En ook tekende hij de eerste schetsen voor de iconische glitterjurk waarmee Marilyn Monroe president John F. Kennedy in 1962 toezong. Hè. Dus toen was hij al bekend aan het worden, deze modeontwerper. Maar hij is niet meer, hij is overleden. Hij is 87 jaar geworden. En de verhalen van Jip en Janneke die komen nu in de Urkse taal uit. Ja, begin oktober dan verschijnt een boek met de titel Voor Altijd Maals, oftewel Voor Altijd Vrienden. Ja, en Oasis die gaat optreden. Ze geven een aantal concerten in de Lage Landen.

van Vliet. Dit is de hele week onze weektopper.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

wat ik nog tegen geen ander meisje, tegen geen enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je, ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden, altijd, altijd van jou.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

Why she gotta be homeless? Why she gotta be? Why she gotta?

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo! Dus luister naar deze radio!
2: Dit is de hele week onze weektopper.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jonge ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

Schrapie, schrapie, schrapie. Ik ben Hassan en ik denk jij wil trekken broodjes warmen. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodjes warmen. Met knoflooksaus erbij. Is dat goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in je mond. Moet je slabbetje erbij?

blijven. Ah, daar is mijn schwarma zakje al. Als ik weer in mijn vingertjes knip.

0: Hallo, wie ben jij dan?
1: Ik ben van de politie.
0: Ah, meneer agent, wat is er dan?
1: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
0: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
1: Ja.
0: Dat kan niet, man.
1: Echt wel?
0: Ik heb maar één busje.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

Pas als de kermis is geweest, weet het dat het zover is. Op een dag ineens te kort,

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

him? Wait a minute. Could it be? What the hell? What if he is a girl?

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.